0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De Arenawijk in Deurne krijgt de komende jaren een grondige vernieuwing. De oude woonblokken verdwijnen en er komen 148 nieuwe sociale woningen, een basisschool en een sporthal. Verder worden de historische braamgebouwen gerestaureerd en omgevormd tot privéwoningen. De sociale woontorens blijven voorlopig behouden. Wie wil weten hoe de wijk er in de toekomst zal uitzien, kan op dinsdag 25 augustus terecht op een buurtmoment in basisschool De Octopus. Tussen 17 en 20 uur kunnen buurtbewoners vrij binnenlopen, de plannen bekijken en vragen stellen aan de ontwerpers en projectleiders. Inschrijven is niet nodig. Een dubbele wereldtitel voor jeugdkoor Waalrand uit Borgerhout. De 70 jongeren tussen 15 en 25 jaar hebben in het Zweedse Helsingborg zowel de wedstrijd voor jeugdkoren als die voor sacrale koormuziek gewonnen. En dat in de hoogste reeks voor ervaren koren. De concurrentie was stevig, met zo'n 160 koren uit verschillende landen. Het Antwerpse koor bracht voor de jury een programma van 4 werken met muziek uit onder meer Vlaanderen, Zuid-Afrika, Zweden en Maleisië. Voor Waalrand is het niet de eerste overwinning op de World Choir Games, maar deze dubbele wereldtitel is toch extra bijzonder door de sterke internationale concurrentie. Het koor vierde de overwinning nog in Zweden en keerde gisteravond terug naar huis. De Antwerpse start-up Annie wil de stad veroveren met een compacte elektrische motorfiets die tegelijk dienst doet als cargovoertuig. De Love One heeft een topsnelheid van 100 km per uur, een rijbereik tot zo'n 140 km en vooral veel laadruimte voor boodschappen, bagage of de hond. Het prototype werd ontworpen door autodesigner Louis Vermeers en is intussen klaar. De interesse is groot. Er zijn al meer dan 500 exemplaren gereserveerd. De productie zou eind volgend jaar moeten starten, al zoekt Annie daarvoor nog 10 miljoen euro aan extra financiering. De Antwerpse start-up mikt vooral op grote Europese steden en wil met het voertuig een alternatief bieden voor de auto, met het comfort van een motorfiets. Die zal tussen 7.000 en 10.000 euro kosten, afhankelijk van de uitvoering.

We krijgen opnieuw een zonnige dag met wat hoge wolkensluiers en een aangename 25 à 26 graden. Ook morgen is het een zonnige dag en halen we zo'n 28 graden. Donderdag nog warmer, want dan stijgt de temperatuur tot net boven de 30 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De Antwerpse start-up Annie wil de stad veroveren met een compacte elektrische motorfiets die tegelijk dienst doet als cargovoertuig. De Love One heeft een topsnelheid van 100 km per uur, een rijbereik tot zo'n 140 km en vooral veel laadruimte voor boodschappen, bagage of de hond. Het prototype werd ontworpen door autodesigner Louis Vermeers en is intussen klaar. De interesse is groot. Er zijn al meer dan 500 exemplaren gereserveerd. De productie zou eind volgend jaar moeten starten, al zoekt Annie daarvoor nog 10 miljoen euro aan extra financiering. De Antwerpse start-up mikt vooral op grote Europese steden en wil met het voertuig een alternatief bieden voor de auto, met het comfort van een motorfiets. Die zal tussen 7 en 10.000 euro kosten, afhankelijk van de uitvoering. Vanaf september moeten Antwerpse advocaten in strafzaken opnieuw met papieren dossiers naar de griffie. Digitale documenten, zoals mails, worden dan niet langer aanvaard. De rechtbank zegt dat de maatregel vooral te maken heeft met een tekort aan personeel en middelen. De rechtbank blijft de dossiers wel inscannen, zodat advocaten ze digitaal kunnen raadplegen. De maatregel geldt voorlopig voor minstens het komende jaar. Al zegt de rechtbank dat ze die opnieuw wil terugdraaien, zodra daar voldoende middelen voor zijn. Vanuit de Antwerpse balie klinkt intussen kritiek, omdat strafzaken volgens advocaten perfect digitaal zouden moeten kunnen verlopen. De Arenawijk in Deurne krijgt de komende jaren een grondige vernieuwing. De oude woonblokken verdwijnen en er komen 148 nieuwe sociale woningen, een basisschool en een sporthal. Verder worden de historische braamgebouwen gerestaureerd en omgevormd tot privéwoningen. De sociale woontorens blijven voorlopig behouden. Wie wil weten hoe de wijk er in de toekomst zal uitzien, kan op dinsdag 25 augustus terecht op een buurtmoment in basisschool De Octopus. Tussen 17 en 20 uur kunnen buurtbewoners vrij binnenlopen, de plannen bekijken en vragen stellen aan de ontwerpers en projectleiders. Inschrijven is niet nodig.

Op vrijdag 21 augustus staat Axel Peleman op de Zomerboerderij in Wilrijk met een bijzonder en persoonlijk concert. Tijdens de avond blikt hij terug op zijn rijke muzikale carrière, niet uit

tekeningen tot fotografie en andere kunstvormen. Je wandelt er langs tientallen kraampjes en ontdekt telkens weer iets nieuws. De sfeer zit helemaal goed dankzij foodstands, optredens en animatie. Het is de perfecte plaats om inspiratie op te doen of gewoon te genieten van kunst in open lucht. Noteer deze data: 26 juli, 30 augustus en 21 september. Een ideale uitstap voor een zomerse dag in stad.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De Arenawijk in Deurne krijgt de komende jaren een grondige vernieuwing. De oude woonblokken verdwijnen en er komen 148 nieuwe sociale woningen, een basisschool en een sporthal. Verder worden de historische braamgebouwen gerestaureerd en omgevormd tot privéwoningen. De sociale woontorens blijven voorlopig behouden. Wie wil weten hoe de wijk er in de toekomst zal uitzien, kan op dinsdag 25 augustus terecht op een buurtmoment in Basisschool De Octopus. Tussen 17 en 20 uur kunnen buurtbewoners vrij binnenlopen, de plannen bekijken en vragen stellen aan de ontwerpers en projectleiders. Inschrijven is niet nodig. De Antwerpse start-up Annie wil de stad veroveren met een compacte elektrische motorfiets die tegelijk dienst doet als cargovoertuig. De Love One heeft een topsnelheid van 100 km per uur, een rijbereik tot zo'n 140 km en vooral veel laadruimte voor boodschappen, bagage of de hond. Het prototype werd ontworpen door autodesigner Louis Vermeers en is intussen klaar. De interesse is groot. Er zijn al meer dan 500 exemplaren gereserveerd. De productie zou eind volgend jaar moeten starten, al zoekt Annie daarvoor nog 10 miljoen euro aan extra financiering. De Antwerpse start-up mikt vooral op grote Europese steden en wil met het voertuig een alternatief bieden voor de auto, met het comfort van een motorfiets. Die zal tussen 7 en 10.000 euro kosten, afhankelijk van de uitvoering. Een dubbele wereldtitel voor jeugdkoor Waalrand uit Borgerhout. De 70 jongeren tussen 15 en 25 jaar hebben in het Zweedse Helsingborg zowel de wedstrijd voor jeugdkoren als die voor sacrale koormuziek gewonnen. En dat in de hoogste reeks voor ervaren koren. De concurrentie was stevig, met zo'n 160 koren uit verschillende landen. Het Antwerpse koor bracht voor de jury een programma van 4 werken met muziek uit onder meer Vlaanderen, Zuid-Afrika, Zweden en Maleisië. Voor Waalrand is het niet de eerste overwinning op de World Choir Games, maar deze dubbele wereldtitel is toch extra bijzonder door de sterke internationale concurrentie. Het koor vierde de overwinning nog in Zweden en keerde gisteravond terug naar huis.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Ja, is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossie Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: Bij iRepairShop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentsesteenweg 283. iRepairShop. Dat is snel gefixt.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

We krijgen opnieuw een zonnige dag met wat hoge wolkensluiers en een aangename 25 à 26 graden. Ook morgen is het een zonnige dag en halen we zo'n 28 graden. Donderdag nog warmer, want dan stijgt de temperatuur tot net boven de 30 graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Antwerpse start-up Annie wil de stad veroveren met een compacte elektrische motorfiets die tegelijk dienst doet als cargovoertuig. De Love One heeft een topsnelheid van 100 km per uur, een rijbereik tot zo'n 140 km en vooral veel laadruimte voor boodschappen, bagage of de hond. Het prototype werd ontworpen door autodesigner Louis Vermeers en is intussen klaar. De interesse is groot. Er zijn al meer dan 500 exemplaren gereserveerd. De productie zou eind volgend jaar moeten starten, al zoekt Annie daarvoor nog 10 miljoen euro aan extra financiering. De Antwerpse start-up mikt vooral op grote Europese steden en wil met het voertuig een alternatief bieden voor de auto, met het comfort van een motorfiets. Die zal tussen 7 en 10.000 euro kosten, afhankelijk van de uitvoering. Vanaf september moeten Antwerpse advocaten in strafzaken opnieuw met papieren dossiers naar de griffie. Digitale documenten, zoals mails, worden dan niet langer aanvaard. De rechtbank zegt dat de maatregel vooral te maken heeft met een tekort aan personeel en middelen. De rechtbank blijft de dossiers wel inscannen, zodat advocaten ze digitaal kunnen raadplegen. De maatregel geldt voorlopig voor minstens het komende jaar, al zegt de rechtbank dat ze die opnieuw wil terugdraaien zodra daar voldoende middelen voor zijn. Vanuit de Antwerpse balie klinkt intussen kritiek, omdat strafzaken volgens advocaten perfect digitaal zouden moeten kunnen verlopen. De Arenawijk in Deurne krijgt de komende jaren een grondige vernieuwing. De oude woonblokken verdwijnen en er komen 148 nieuwe sociale woningen, een basisschool en een sporthal. Verder worden de historische braamgebouwen gerestaureerd en omgevormd tot privéwoningen. De sociale woontorens blijven voorlopig behouden. Wie wil weten hoe de wijk er in de toekomst zal uitzien, kan op dinsdag 25 augustus terecht op een buurtmoment in Basisschool De Octopus. Tussen 17 en 20 uur kunnen buurtbewoners vrij binnenlopen, de plannen bekijken en vragen stellen aan de ontwerpers en projectleiders. Inschrijven is niet nodig.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be. Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
0: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Radio Express. En ook vandaag trakteren we je weer op onze nostalgische muziek en spannende Antwerpse verhalen. Kortom, de perfecte mix voor de start van...

0: Fijn.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. HappyRabbitsAndFriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op HappyRabbitsAndFriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

We krijgen opnieuw een zonnige dag met wat hoge wolkensluiers en een aangename 25 à 26 graden. Ook morgen is het een zonnige dag en halen we zo'n 28 graden. Donderdag nog warmer, want dan stijgt de temperatuur tot net boven de 30 graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Arenawijk in Deurne krijgt de komende jaren een grondige vernieuwing. De oude woonblokken verdwijnen en er komen 148 nieuwe sociale woningen, een basisschool en een sporthal. Verder worden de historische braamgebouwen gerestaureerd en omgevormd tot privéwoningen. De sociale woontorens blijven voorlopig behouden. Wie wil weten hoe de wijk er in de toekomst zal uitzien, kan op dinsdag 25 augustus terecht op een buurtmoment in Basisschool De Octopus. Tussen 17 en 20 uur kunnen buurtbewoners vrij binnenlopen, de plannen bekijken en vragen stellen aan de ontwerpers en projectleiders. Inschrijven is niet nodig. Vanaf september moeten Antwerpse advocaten in strafzaken opnieuw met papieren dossiers naar de griffie. Digitale documenten, zoals mails, worden dan niet langer aanvaard. De rechtbank zegt dat de maatregel vooral te maken heeft met een tekort aan personeel en middelen. De rechtbank blijft de dossiers wel inscannen, zodat advocaten ze digitaal kunnen raadplegen. De maatregel geldt voorlopig voor minstens het komende jaar, al zegt de rechtbank dat ze die opnieuw wil terugdraaien zodra daar voldoende middelen voor zijn. Vanuit de Antwerpse balie klinkt intussen kritiek, omdat strafzaken volgens advocaten perfect digitaal zouden moeten kunnen verlopen. De Antwerpse start-up Annie wil de stad veroveren met een compacte elektrische motorfiets die tegelijk dienst doet als cargovoertuig. De Love One heeft een topsnelheid van 100 km per uur, een rijbereik tot zo'n 140 km en vooral veel laadruimte voor boodschappen, bagage of de hond. Het prototype werd ontworpen door autodesigner Louis Vermeers en is intussen klaar. De interesse is groot. Er zijn al meer dan 500 exemplaren gereserveerd. De productie zou eind volgend jaar moeten starten, al zoekt Annie daarvoor nog 10 miljoen euro aan extra financiering. De Antwerpse start-up mikt vooral op grote Europese steden en wil met het voertuig een alternatief bieden voor de auto, met het comfort van een motorfiets. Die zal tussen 7.000 en 10.000 euro kosten, afhankelijk van de uitvoering. Dit is

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissounds.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.

Op dinsdag 22 september staat de Chris Rea Experience in de Stadsschouwburg in Antwerpen. Geen klassieke tribute, maar een authentiek eerbetoon door muzikanten die nauw met Chris Rea hebben samengewerkt. Centraal staat Paul Casey, jarenlang bandlid van Rea. Samen met een groep topmuzikanten brengt hij de muziek tot leven zoals die bedoeld is. Puur, doorleefd en met respect voor het origineel. Het concert combineert bekende nummers met persoonlijke verhalen en biedt zo een unieke inkijk in het werk en de nalatenschap van Chris Rea. Op dinsdag 22 september in de Stadsschouwburg in Antwerpen. Een bolleke drinken met vrienden, meezingen met optredens en genieten van lekker eten, dat is het Bollekesfeest in Antwerpen. Van 21 tot en met 23 augustus wordt het weer één groot feest in de stad. Op het programma staan heel wat bekende namen zoals DJ Dimi, Aaron Blomhaard, Red Sebastian, Kate Ryan, Wim Soutar en Lady Lynn. Ook groepen zoals Cookies and Cream, Like Me en de Romeo's zorgen voor ambiance. 3 dagen lang draait alles om muziek, gezelligheid en de typische Antwerpse sfeer. Of je nu komt voor de optredens, het eten of gewoon voor een pintje met vrienden, het Bollekesfeest stelt nooit teleur.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, welkom bij Radio Express. Ook dit uur krijg je weer een pak vrolijke muziek te horen. De beste classics afgewisseld met wat nieuws uit Antwerpen, zodat jij ook op de hoogte blijft van wat er allemaal gebeurt in onze regio.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
4: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
5: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.

We krijgen opnieuw een zonnige dag met wat hoge wolkensluiers en een aangename 25 à 26 graden. Ook morgen is het een zonnige dag en halen we zo'n 28 graden. Donderdag nog warmer, want dan stijgt de temperatuur tot net boven de 30 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De Scheldekaaien moeten de komende jaren beter bestand worden tegen hoge waterstanden en overstromingen. Daarom start de Vlaamse Waterweg met het aanleggen van extra bescherming van de kaaien. De eerste fase begint ter hoogte van de Hoobokense polder aan industriepark Bluegate. De oever wordt er gestabiliseerd en bijna een meter verhoogd. De ingreep maakt deel uit van een groter project, waarbij in totaal 7 kilometer Scheldeoever wordt aangepakt, tot aan de droogdokkensite in het noorden van de stad. De eerste fase moet tegen volgende zomer klaar zijn. Tijdens de werken is een deel van het jaagpad langs de Hoobokense polder tijdelijk afgesloten, maar de polder zelf blijft bereikbaar. Vanaf september moeten Antwerpse advocaten in strafzaken opnieuw met papieren dossiers naar de griffie. Digitale documenten, zoals mails, worden dan niet langer aanvaard. De rechtbank zegt dat de maatregel vooral te maken heeft met een tekort aan personeel en middelen. De rechtbank blijft de dossiers wel inscannen, zodat advocaten ze digitaal kunnen raadplegen. De maatregel geldt voorlopig voor minstens het komende jaar, al zegt de rechtbank dat ze die opnieuw wil terugdraaien zodra daar voldoende middelen voor zijn. Vanuit de Antwerpse balie klinkt intussen kritiek, omdat strafzaken volgens advocaten perfect digitaal zouden moeten kunnen verlopen. De Antwerpse start-up Annie wil de stad veroveren met een compacte elektrische motorfiets die tegelijk dienst doet als cargovoertuig. De Love One heeft een topsnelheid van 100 km per uur, een rijbereik tot zo'n 140 km en vooral veel laadruimte voor boodschappen, bagage of de hond. Het prototype werd ontworpen door autodesigner Louis Vermeers en is intussen klaar. De interesse is groot. Er zijn al meer dan 500 exemplaren gereserveerd. De productie zou eind volgend jaar moeten starten, al zoekt Annie daarvoor nog 10 miljoen euro aan extra financiering. De Antwerpse start-up mikt vooral op grote Europese steden en wil met het voertuig een alternatief bieden voor de auto, met het comfort van een motorfiets. Die zal tussen 7.000 en 10.000 euro kosten, afhankelijk van de uitvoering.
2: Dit is Express.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt. iRepairShop.be.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Antwerpen leeft.
1: De Lotto Arena pakt dit najaar uit met een reeks grote concerten met opvallend veel internationale namen en Belgische toppers. Zo staat rocklegende Deep Purple op het podium op vrijdag 23 oktober met hun Splat World Tour. Op 24 november is het de beurt aan Westlife die hun 25-jarig jubileum vieren. En ook Belgische trots ontbreekt niet. Jasper Steverlink brengt zijn nieuwe show, A New Era, naar de Lotto Arena op 27 november. In december sluit Danny Vera het rijtje af met zijn grootste Belgische show ooit. Op vrijdag 11 december is dat, met onder meer zijn

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy Muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

0: Wow.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Ga nooit alleen naar Venetië van Wil Tura ontstond niet als een origineel Vlaams nummer, maar wel als een cover van het Franse lied Venise. De melodie werd gecomponeerd door het legendarische schrijversduo Jean Kluger en Daniel van Garde. De bekende Franse charmezanger Sacha Distel nam het nummer als eerste op. De Franse tekst schetste het beeld van de ultieme stad van de romantiek, die echter pijnlijk eenzaam aanvoelt als je er zonder je geliefde rondloopt. De vaste tekstschrijfster van Wil Tura, Nelly Bijl, werd ingeschakeld om het nummer te vertalen. De song werd in 1983 uitgebracht op het succesvolle album Tura 83 en groeide per direct uit tot een van Tura's meest geliefde live-klassiekers.
3: Ga

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar met kortingen tot 50%.
5: 50%.
4: Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs, ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldeprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders.

0: Welkom bij de Express Jukebox. Tot 12 uur hoor je niks anders dan tijdloze toppers uit 60 jaar popmuziek.
1: Tu sais,

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terrein Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. We trekken voor onze Golden 60s song naar de stranden van Californië in de USA. Een groep tieners die nog op school zaten vormde daar de band The Surfaris, genoemd naar de surfmuziek die ontstaan is aan de westkust van de Verenigde Staten. Vijf jongens spaarden hun centjes bij elkaar om een singeltje op te nemen. Ze klopten aan bij een kleine studio in Cucamonga en vroegen aan de eigenaar Dale Smalin of ze nog een song konden opnemen. Later zal deze man ook hun manager worden. Het was het liedje Surfer Joe dat ze brachten, maar een singeltje bestaat uit een A- en B-kant en dus hadden ze nog een nummer nodig. Zo speelden ze daar voor het eerst Wipeout, een instrumentale die start met de beroemde schaterlach van hun manager. Men schonk weinig aandacht aan dit nummer omdat het toch maar een B-kantje was. Hun manager perste 100 plaatjes op het DFS-label en deze zijn nu zeer waardevol en gezocht. Daarna kwamen de opnames in handen van het grotere Dot Records en werd het nummer Wipeout een grote hit. Het is vooral de drumsolo van Ron Wilson die de song extra speciaal maakt. Hij herinnerde zich dat hij deze drumpartij ook met het schoolorkest speelde als tijdens de rust de voetbalploeg van en naar het veld marcheerde. Hij zal later nog in het Guinness Book of Records belanden voor de langste drumsolo ooit. Die duurde maar liefst 104,5 uur. Vele DJ's gebruikten deze instrumentale als openingstune voor hun radioprogramma en Stridex, een product tegen acne, maakte de song opnieuw populair bij de jeugd door het te gebruiken in een commercial. Geniet van deze surfsong en een van de beroemdste drumsolo's ooit. Hier zijn The Surfaris.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Nou, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossie Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.

Het is vanavond en vannacht helder en het koelt af tot een graad of 15. Vanaf morgen gaat het kwik opnieuw stijgen en krijgen we veel zon. Morgen maxima rond 28 graden. Vrijdag kan het 35 graden worden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Arenawijk in Deurne krijgt de komende jaren een grondige vernieuwing. De oude woonblokken verdwijnen en er komen 148 nieuwe sociale woningen, een basisschool en een sporthal. Verder worden de historische braamgebouwen gerestaureerd en omgevormd tot privéwoningen. De sociale woontorens blijven voorlopig behouden. Wie wil weten hoe de wijk er in de toekomst zal uitzien, kan op dinsdag 25 augustus terecht op een buurtmoment in Basisschool De Octopus. Tussen 17 en 20 uur kunnen buurtbewoners vrij binnenlopen, de plannen bekijken en vragen stellen aan de ontwerpers en projectleiders. Inschrijven is niet nodig. De Antwerpse start-up Annie wil de stad veroveren met een compacte elektrische motorfiets die tegelijk dienst doet als cargovoertuig. De Love One heeft een topsnelheid van 100 km per uur, een rijbereik tot zo'n 140 km en vooral veel laadruimte voor boodschappen, bagage of de hond. Het prototype werd ontworpen door autodesigner Louis Vermeers en is intussen klaar. De interesse is groot. Er zijn al meer dan 500 exemplaren gereserveerd. De productie zou eind volgend jaar moeten starten, al zoekt Annie daarvoor nog 10 miljoen euro aan extra financiering. De Antwerpse start-up mikt vooral op grote Europese steden en wil met het voertuig een alternatief bieden voor de auto, met het comfort van een motorfiets. Die zal tussen 7 en 10.000 euro kosten, afhankelijk van de uitvoering. Vanaf september moeten Antwerpse advocaten in strafzaken opnieuw met papieren dossiers naar de griffie. Digitale documenten, zoals mails, worden dan niet langer aanvaard. De rechtbank zegt dat de maatregel vooral te maken heeft met een tekort aan personeel en middelen. De rechtbank blijft de dossiers wel inscannen, zodat advocaten ze digitaal kunnen raadplegen. De maatregel geldt voorlopig voor minstens het komende jaar, al zegt de rechtbank dat ze die opnieuw wil terugdraaien zodra daar voldoende middelen voor zijn. Vanuit de Antwerpse balie klinkt intussen kritiek, omdat strafzaken volgens advocaten perfect digitaal zouden moeten kunnen verlopen.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.

0: Cheers!
1: Antwerpen leeft!
2: In het EWT loopt van 17 september tot en met 25 oktober Ernst en Vermaak, een productie van een theatergezelschap dat zijn 45-jarig bestaan viert. Ze brengen het stuk De Fatale Kracht van het Vermoeden, maar de repetities die verlopen allesbehalve vlekkeloos. Tegenslagen stapelen zich op en ook achter de schermen gaat er van alles mis. Tijdens de première blijkt dat het oorspronkelijke stuk bijna onherkenbaar is geworden. Of het nog te redden valt, ontdek je tijdens deze humoristische en licht absurde voorstelling. Op het podium van het EWT staan onder meer Maaike Boerdam, Maarten Bosmans, Frank de Kaai, Gerdy Svenne en Thomas van Goetem. Ernst en Vermaak tussen 17 september en 25 oktober. Op 24, 25 en 26 september staat comedian Jan-Jaap van der Wal in de Arenberg Schouwburg met zijn nieuwe voorstelling Amor Fati. De titel betekent letterlijk liefde voor het lot en dat vat de show perfect samen. Van der Wal woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en kijkt met een scherpe, maar liefdevolle blik naar het land en zijn inwoners. In zijn eigen stijl combineert hij humor met maatschappijkritiek en persoonlijke verhalen. Of het nu gaat over politiek, cultuur of het dagelijkse leven, niets blijft gespaard. Na succesvolle shows en tv-optredens brengt hij nu zijn grootste voorstelling tot nu toe. Je kan Jan-Jaap van der Wal met Amor Fati zien op 24, 25 en 26 september in de Arenberg Schouwburg.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: Wolf, my 3 minutes is just about up.
1: Oh, I'm sorry. Cornelius, we can't handle it this weekend.
0: Oh, really?
1: Certainly nice to hear from you, man.
0: Bye! Wolf? Hello, Wolf? Wolf?
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

Het is vanavond en vannacht helder en het koelt af tot een graad of 15. Vanaf morgen gaat het kwik opnieuw stijgen en krijgen we veel zon. Morgen maximaal rond 28 graden. Vrijdag kan het 35 graden worden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Arenawijk in Deurne krijgt de komende jaren een grondige vernieuwing. De oude woonblokken verdwijnen en er komen 148 nieuwe sociale woningen, een basisschool en een sporthal. Verder worden de historische braamgebouwen gerestaureerd en omgevormd tot privéwoningen. De sociale woontorens blijven voorlopig behouden. Wie wil weten hoe de wijk er in de toekomst zal uitzien, kan op dinsdag 25 augustus terecht op een buurtmoment in Basisschool De Octopus. Tussen 17 en 20 uur kunnen buurtbewoners vrij binnenlopen, de plannen bekijken en vragen stellen aan de ontwerpers en projectleiders. Inschrijven is niet nodig. Vanaf september moeten Antwerpse advocaten in strafzaken opnieuw met papieren dossiers naar de griffie. Digitale documenten, zoals mails, worden dan niet langer aanvaard. De rechtbank zegt dat de maatregel vooral te maken heeft met een tekort aan personeel en middelen. De rechtbank blijft de dossiers wel inscannen, zodat advocaten ze digitaal kunnen raadplegen. De maatregel geldt voorlopig voor minstens het komende jaar, al zegt de rechtbank dat ze die opnieuw wil terugdraaien zodra daar voldoende middelen voor zijn. Vanuit de Antwerpse balie klinkt intussen kritiek, omdat strafzaken volgens advocaten perfect digitaal zouden moeten kunnen verlopen. De Scheldekaaien moeten de komende jaren beter bestand worden tegen hoge waterstanden en overstromingen. Daarom start de Vlaamse Waterweg met het aanleggen van extra bescherming van de kaaien. De eerste fase begint ter hoogte van de Hoobokense polder aan industriepark Bluegate. De oever wordt er gestabiliseerd en bijna een meter verhoogd. De ingreep maakt deel uit van een groter project, waarbij in totaal 7 kilometer Scheldeoever wordt aangepakt, tot aan de droogdokkensite in het noorden van de stad. De eerste fase moet tegen volgende zomer klaar zijn. Tijdens de werken is een deel van het jaagpad langs de Hoobokense polder tijdelijk afgesloten, maar de polder zelf blijft bereikbaar.
2: Dit is

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
3: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
2: De zon.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mint. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmint.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zomerradio.
0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. Fijn dat je weer naar Radio Express luistert. Ook de komende uren zorgen we weer voor gevarieerde muziek en Antwerpse weetjes. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio van Stad.

0: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Ja, is een truc van mijn en onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

Het is vanavond en vannacht helder en het koelt af tot een graad of 15. Vanaf morgen gaat het kwik opnieuw stijgen en krijgen we veel zon. Morgen maxima rond 28 graden. Vrijdag kan het 35 graden worden.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Bij iRepairShop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283.

0: Antwerpen leeft.
1: In Schouwburg-Noord in Merksem kan je op zaterdag 26 september even helemaal wegdromen naar het gouden Hollywood-tijdperk. De vijfkoppige band The Cream Colored Ponies brengt er een avond vol swingklassiekers uit de jaren 30, 40 en 50. Denk aan tijdloze nummers als Moon River, Cheek to Cheek en Pennies from Heaven, die ooit het witte doek veroverden. De muziek wordt niet alleen gespeeld, maar ook tot leven gebracht, want een danskoppel zorgt voor een stijlvolle ode aan de legendarische danssterren van toen. Swinging Hollywood belooft een warme, elegante en nostalgische avond te worden waarin muziek en dans naadloos samenvloeien. Het concert start om 20:15 op zaterdag 26 september. Tot en met 27 augustus kan je in Antwerpen gratis leren dansen tijdens Antwerpen Danst. In de Waagnatie staan elke dinsdag en donderdagavond toegankelijke initiaties op het programma met stijlen van swing en lindy hop tot tango, hip-hop en flamenco. Professionele dansleraars begeleiden je stap voor stap, waardoor iedereen kan meedoen, ook als je geen ervaring hebt. Elke week ontdek je een nieuwe dansstijl, met in juli onder meer Afrikaanse dans, cha-cha-cha en solo Latin jive, en in augustus onder meer bachata, musical en Argentijnse tango. Ideaal dus voor wie deze zomer in beweging wil blijven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccara. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Back to Baccara. Tickets, witte-paard.be.

Het is vanavond en vannacht helder en het koelt af tot een graad of 15. Vanaf morgen gaat het kwik opnieuw stijgen en krijgen we veel zon. Morgen maximaal rond 28 graden. Vrijdag kan het 35 graden worden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Arenawijk in Deurne krijgt de komende jaren een grondige vernieuwing. De oude woonblokken verdwijnen en er komen 148 nieuwe sociale woningen, een basisschool en een sporthal. Verder worden de historische braamgebouwen gerestaureerd en omgevormd tot privéwoningen. De sociale woontorens blijven voorlopig behouden. Wie wil weten hoe de wijk er in de toekomst zal uitzien, kan op dinsdag 25 augustus terecht op een buurtmoment in Basisschool De Octopus. Tussen 17 en 20 uur kunnen buurtbewoners vrij binnenlopen, de plannen bekijken en vragen stellen aan de ontwerpers en projectleiders. Inschrijven is niet nodig. De Antwerpse start-up Annie wil de stad veroveren met een compacte elektrische motorfiets die tegelijk dienst doet als cargovoertuig. De Love One heeft een topsnelheid van 100 km per uur, een rijbereik tot zo'n 140 km en vooral veel laadruimte voor boodschappen, bagage of de hond. Het prototype werd ontworpen door autodesigner Louis Vermeers en is intussen klaar. De interesse is groot. Er zijn al meer dan 500 exemplaren gereserveerd. De productie zou eind volgend jaar moeten starten, al zoekt Annie daarvoor nog 10 miljoen euro aan extra financiering. De Antwerpse start-up mikt vooral op grote Europese steden en wil met het voertuig een alternatief bieden voor de auto, met het comfort van een motorfiets. Die zal tussen 7 en 10.000 euro kosten, afhankelijk van de uitvoering. Een dubbele wereldtitel voor jeugdkoor Waalrand uit Borgerhout. De 70 jongeren tussen 15 en 25 jaar hebben in het Zweedse Helsingborg zowel de wedstrijd voor jeugdkoren als die voor sacrale koormuziek gewonnen. En dat in de hoogste reeks voor ervaren koren. De concurrentie was stevig, met zo'n 160 koren uit verschillende landen. Het Antwerpse koor bracht voor de jury een programma van 4 werken met muziek uit onder meer Vlaanderen, Zuid-Afrika, Zweden en Maleisië. Voor Waalrand is het niet de eerste overwinning op de World Choir Games, maar deze dubbele wereldtitel is toch extra bijzonder door de sterke internationale concurrentie. Het koor vierde de overwinning nog in Zweden en keerde gisteravond terug naar huis.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag. Van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.

Zin in een magische avond met muziek en een prachtig uitzicht? Wel, dan moet je op 29 en 30 augustus op Linkeroever zijn voor Klassiek aan de Schelde. In de tuinen van de Royal Yacht Club geniet je van een concert met zicht op de skyline van Antwerpen. Dirigent Dirk Brosset leidt het orkest Ataneres in de nieuwe productie De Vijf Seizoenen. Op het programma staan werken van grote namen zoals Vivaldi, Verdi en Grieg. Daarnaast zijn er ook verrassende muzikale uitstappen naar jazz en pop en een bijdrage van acteur Lucas van den Einde. De concerten starten om 8 uur 's avonds en beloven een unieke beleving in een bijzondere setting aan het water. Tot en met 30 augustus opent de indrukwekkende Notteboomzaal van de erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience opnieuw haar deuren voor het publiek. Je kan er de expo Verbeelding Gebonden bezoeken, rond 100 jaar boekkunst in Berchem. Normaal is deze historische zaal enkel toegankelijk via rondleidingen, maar deze zomer krijg je een unieke kans om de ruimte met zo'n 150.000 oude boeken vrij te ontdekken. Met een audiotour in 5 talen leer je meer over de geschiedenis en de topstukken. Tickets kosten €8 met korting of gratis toegang voor bepaalde kaarthouders.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: WithSounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.withsounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at withsounds.be of op het nummer 050 61 34 95. WithSounds, jouw feest begint bij ons.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor vier generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Het is vanavond en vannacht helder en het koelt af tot een graad of 15. Vanaf morgen gaat het kwik opnieuw stijgen en krijgen we veel zon. Morgen maxima rond 28 graden. Vrijdag kan het 35 graden worden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Antwerpse start-up Annie wil de stad veroveren met een compacte elektrische motorfiets die tegelijk dienst doet als cargovoertuig. De Love One heeft een topsnelheid van 100 km per uur, een rijbereik tot zo'n 140 km en vooral veel laadruimte voor boodschappen, bagage of de hond. Het prototype werd ontworpen door autodesigner Louis Vermeers en is intussen klaar. De interesse is groot. Er zijn al meer dan 500 exemplaren gereserveerd. De productie zou eind volgend jaar moeten starten, al zoekt Annie daarvoor nog 10 miljoen euro aan extra financiering. De Antwerpse start-up mikt vooral op grote Europese steden en wil met het voertuig een alternatief bieden voor de auto, met het comfort van een motorfiets. Die zal tussen 7 en 10.000 euro kosten, afhankelijk van de uitvoering. De Scheldekaaien moeten de komende jaren beter bestand worden tegen hoge waterstanden en overstromingen. Daarom start de Vlaamse Waterweg met het aanleggen van extra bescherming van de kaaien. De eerste fase begint ter hoogte van de Hoobokense polder aan industriepark Bluegate. De oever wordt er gestabiliseerd en bijna een meter verhoogd. De ingreep maakt deel uit van een groter project, waarbij in totaal 7 kilometer Scheldeoever wordt aangepakt, tot aan de droogdokkensite in het noorden van de stad. De eerste fase moet tegen volgende zomer klaar zijn. Tijdens de werken is een deel van het jaagpad langs de Hoobokense polder tijdelijk afgesloten, maar de polder zelf blijft bereikbaar. De Arenawijk in Deurne krijgt de komende jaren een grondige vernieuwing. De oude woonblokken verdwijnen en er komen 148 nieuwe sociale woningen, een basisschool en een sporthal. Verder worden de historische braamgebouwen gerestaureerd en omgevormd tot privéwoningen. De sociale woontorens blijven voorlopig behouden. Wie wil weten hoe de wijk er in de toekomst zal uitzien, kan op dinsdag 25 augustus terecht op een buurtmoment in basisschool De Octopus. Tussen 17 en 20 uur kunnen buurtbewoners vrij binnenlopen, de plannen bekijken en vragen stellen aan de ontwerpers en projectleiders. Inschrijven is niet nodig.
2: Dit is Express Radio Express.
3: Let's go, girls.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
4: Zomerradio.
0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
4: Radio Express, de radio van stad.
5: Radio Express.
6: Een hele goede avond. Het is 6 uur en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Check It Love, uit 1981 van Kim Wilde, werd geschreven door haar vader Marty Wilde en broer Ricky. Terwijl ook haar moeder Joyce Baker een muzikale achtergrond had bij de Vernon's Girls. Na het succes van Kids in America scoorde Kim opnieuw hoog. Het nummer bereikte als hoogste notering een nummer 2, zowel bij ons in Nederland als in de Britse hitlijst.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag van maandag tot zondag hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fijn. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: just to give it a tune.
1: Dit is Radio Express, de radio van stad.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
2: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
1: Wel... Na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
3: Pep Energy Mint. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmint.eu.
4: Zomerradio.
5: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express.
1: Je praat groot, je speelt het hard.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.